0: Daughter Care.
1: Live FM.
2: Jayamangale gitaalete pimbe pimbe batte dandu.